0: Informatie uit je eigen regio. Blijf altijd op de hoogte. Den Haag FM.
1: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
2: Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is 20 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.

0: weten wat er speelt in je eigen stad. Luister Den Haag FM.
1: The sky. Locker.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Den Haag FM 92.0.

0: Nu het nieuws van 4 uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is 20 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is 1 graad of 20 en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Ik heb mijn koffer al lang gepakt. Bij schoenen en een zwembroek van alles wat. Kom en vertel me alles van je intergalactische vakantieplan. Gaan we duurzaam met het treintje? Hou me niet langer aan het lijntje. Pepijntje, wacht op

0: Binkhorst tot Kijkduin en alles ertussen. 100% Haags.
1: Den Haag FM.
0: Muziek uit Den Haag hoor je nu op Den Haag FM. 100% Haags.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: uur.
1: Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is 20 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Boulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Je weet dat je doodgaat, maar tot die tijd leef je. Ik ben Dominique en ik heb nu officieel 8 jaar Parkinson. Van Parkinson word ik niet meer beter. Maar door palliatieve zorg voel ik me wel beter. Gesprekken met een psycholoog en yoga, dat is wat mij helpt om in balans te blijven. Zo kan ik van elke dag nog iets bijzonders maken.
2: Alles over palliatieve zorg vind je op leventothetlaatst.nl.
3: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
4: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
6: Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is 20 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks Restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3-gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
1: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
3: Den Haag FM. Nu het nieuws van 8 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal €10.000. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is 20 graden en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.
3: Het nieuws uit Den Haag.

0: prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
1: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Nu het nieuws van 9 uur.
4: Ik ben Jolanda Baaiens. De demonstratie van Wij zijn het volk op het Malieveld in Den Haag is beëindigd vanwege aanhoudend geweld. Relschoppers gooiden onder meer vuurwerk, stokken en rookbommen naar de politie, waarna de ME een waterkanon inzette. Vanwege de ongeregeldheden werd een noodverordening afgekondigd voor een deel van Den Haag. De meeste demonstranten waren rond 3:15 vertrokken. De nieuwe kiosk aan de Appelstraat in Den Haag laat nog altijd op zich wachten. De oude vervallen snackbar werd ruim 2 jaar geleden weggehaald, maar met de bouw van de vervanger is nog niet begonnen. De eigenaar zegt dat het plan stil ligt vanwege vragen uit de buurt over parkeerplaatsen. Volgens de gemeente verdwijnen er uiteindelijk geen parkeerplaatsen en zijn er geen obstakels om met de bouw te beginnen. Wanneer de nieuwe kiosk er wel komt, is nog niet duidelijk. Twee eigenaren van Indiase restaurants in onder meer Den Haag worden verdacht van uitbuiting en mensensmokkel. Ze zouden werknemers uit vooral India hebben gehaald om als gespecialiseerde kok te werken. Een deel van hen zou vervolgens ander werk hebben moeten doen, bijvoorbeeld als afwasser, schoonmaker of in de bediening. De Haagse Energiekas staat in de finale van de Gouden Eekhoorn Awards 2026. De groene plek op het dak van de Helena in het centrum is gekozen uit ongeveer 500 inzendingen. Op het dak zijn verschillende tuinen aangelegd en organiseren bewoners, kunstenaars en makers workshops, exposities en andere activiteiten. De Energiekas maakt kans op een geldprijs van maximaal 10.000 euro. De winnaars worden op 7 oktober bekendgemaakt. Dan nog het weer. Het is overwegend bewolkt en er kan af en toe wat lichte regen vallen. Het is een graad of 20 en er staat een stevige zuidwestenwind. Morgenochtend ook kans op regen, maar later wordt het droog en breekt de zon geregeld door. Het wordt dan zo'n 19 graden en de wind neemt in de loop van de zondag af. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Circus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
2: Wat ga jij doen dit weekend?
3: Ik wil nog een Netflix-serie afkijken. En jij?
2: Ik ga helpen op een festival.
3: Rondlopen met een bierpomp zeker?
2: Nee, met een EHBO-tas. Ik ben hulpverlener bij het Rode Kruis.
3: Is dat niet eng?
2: Nee hoor, ik krijg hele goede training. En we zijn altijd met een team.
3: Klinkt best wel stoer.
2: Zo stoer voel ik me niet. Maar ik heb wel meer zelfvertrouwen gekregen.
3: Nou, dan weet ik bij wie ik moet zijn als het spannend wordt.
2: Precies. Iemand nog iets te drinken?
4: Wat ga jij doen dit weekend? Het Rode Kruis helpt mensen in nood. Help je mee? Meld je aan als vrijwilliger op de website van het Rode Kruis West-Nederland.
5: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
6: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
7: Wat zou jij doen als je nog één keer... nog één keer iets kan doen in je leven voordat je doodgaat? Stichting Ambulancewens helpt immobiele patiënten en mensen die niet lang meer te leven hebben. Wilt u deze ambulances en de meer dan 300 vrijwilligers ondersteunen? Doneer dan via de website van ambulancewens.nl.
8: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
9: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
10: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 10 uur.
11: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Bij de rellen rond de demonstratie op het Malieveld zijn gisteren 24 mensen aangehouden. Ze worden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Volgens de politie gooiden demonstranten vuurwerk naar agenten en pleegden ze vernielingen. Ook waren er antisemitische leuzen en gebaren en droegen mensen gezichtsbedekkende kleding. De politie doet verder onderzoek naar het geweld en de andere strafbare feiten. En de Nederlandse Politiebond wil dat de geweldplegers strafrechtelijk worden vervolgd. Bij de ongeregeldheden rond de demonstratie op het Malieveld zijn ook meerdere journalisten belaagd. Volgens Persveilig werden journalisten geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden en werd een fotograaf onderuit geschopt. Een andere fotograaf belandde na een duw van een agent in het water. De politie noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en is met de journalist in gesprek. Sea Life Scheveningen is na een grote verbouwing weer open. Om terug te kijken op de geschiedenis zoekt de attractie oude foto's van bezoekers. Ook foto's van het vroegere golfslagbad dat op dezelfde plek stond zijn welkom. Het zwembad opende eind jaren 70 en maakte begin jaren 90 plaats voor Sea Life. Uit de inzendingen wordt één foto gekozen die met dezelfde mensen of pose opnieuw wordt gemaakt. Foto's en verhalen kunnen tot en met 5 oktober worden ingestuurd. Dan nog het weer. Eerst kans op wat lichte regen, maar later wordt het droog. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 18 graden. Er staat daarbij een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft het droog, is het wisselend bewolkt en opnieuw zo'n 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
1: Alles moest geverfd, nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
2: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
3: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rij 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
4: Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
5: Goedemorgen, ik ben Jolanda Baaiens. Bij de rellen rond de demonstratie op het Malieveld zijn gisteren 24 mensen aangehouden. Ze worden onder meer verdacht van verboden wapenbezit en het negeren van het noodbevel. Volgens de politie gooiden demonstranten vuurwerk naar agenten en pleegden ze vernielingen. Ook waren er antisemitische leuzen en gebaren en droegen mensen gezichtsbedekkende kleding. De politie doet verder onderzoek naar het geweld en de andere strafbare feiten. En de Nederlandse Politiebond wil dat de geweldplegers strafrechtelijk worden vervolgd. Bij de ongeregeldheden rond de demonstratie op het Malieveld zijn ook meerdere journalisten belaagd. Volgens Persveilig werden journalisten geïntimideerd, bekogeld en uitgescholden en werd een fotograaf onderuitgeschopt. Een andere fotograaf belandde na een duw van een agent in het water. De politie noemt dat een ongelukkige samenloop van omstandigheden en is met de journalist in gesprek. Sea Life Scheveningen is na een grote verbouwing weer open. Om terug te kijken op de geschiedenis zoekt de attractie oude foto's van bezoekers. Ook foto's van het vroegere golfslagbad dat op dezelfde plek stond zijn welkom. Het zwembad opende eind jaren 70 en maakte begin jaren 90 plaats voor Sea Life. Uit de inzendingen wordt één foto gekozen die met dezelfde mensen of pose opnieuw wordt gemaakt. Foto's en verhalen kunnen tot en met 5 oktober worden ingestuurd. Dan nog het weer. Eerst kans op wat lichte regen, maar later wordt het droog. Vanmiddag wisselen wolken en zon elkaar af en wordt het ongeveer 18 graden. Er staat daarbij een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft het droog, is het wisselend bewolkt en opnieuw zo'n 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagevm.nl.
6: Dank Jolanda Baaiens. Nu tijd voor...
4: Nu de nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio.
6: Weer wederom relevante.
7: Den Haag FM.
6: Ja, moet ik het wel goed zeggen natuurlijk. Een wederom relevante track van Macklemore van 2 jaar geleden. Heinz Hall.

0: Hoog tijd voor Heinz Vol, dus Macklemore hier op Den Haag FM.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Goedemorgen jongens, meisjes, dames en heren en mensen die zich aan het identificeren. Welkom bij de zondag van Den Haag FM. Vanaf een uurtje of twee is er weer Sportsignaal Radio hier op de zender. Vanaf een uurtje of één is er het woordrijk gedichten en gesprekken. En tot die tijd hoor je de nieuwste muziek van na 12 de albums van deze week. Bia Bedoubi kwam al met een album. Dat geldt ook voor Miley Cyrus, voor Chaka Khan, Bob Seger, oude namen en nieuwe namen door elkaar heen. Christian Hirsch, Elmer ga je horen. Tove Lo, Beck, nog zo'n oude naam tussen die nieuwe namen in. Dat straks na 12. Maar dit uur nieuwe songs die deze week uitkwamen. Michael Prins ga je horen. Daniel Ponder. Caro Emerald. Camp the Terrain. Dat is Haags. Moola heeft ook een nieuwe single. Ook Haags. Naomi komt voorbij. Wende Snijders. Prachtige nieuwe single. Beginnen met soulvolle muziek uit Nederland. Little Thoughts. Hier is de nieuwe van Ruben Heijn.

geen toeval zijn. Ruben Heijn op de radio en het zonnetje breekt door hier op het Spui in het centrum van Den Haag. Muziek, fijne nieuwe muziek, Little Thoughts, nieuwe single van Ruben Heijn. Blijven nog even in de uptempo songs. Clean Bandit heeft een nieuwe samen met Chloe Company, hoor je straks als tweede. Maar als eerste hoor je niet Bill Withers, maar dat is natuurlijk wel het deuntje waar het van afgeleid is. Nee, een nieuwe Anderson .Paak samen met Cordy, A Good

Ja, een jaar of 13 jaar geleden denk ik doorgebroken. Clean Bandit, Still Going Strong. Nieuwe single heet Company hier op Den Haag FM. Teddy Swims komt in januari met een tweede album. En daaraan vooruit geschoven is deze nieuwe single. Perfect Man, Teddy Swims.

Ja, het lijkt zo makkelijk, hè? Goede stem opzetten, Cosmo-koor erachter en je hebt een goede nieuwe single. Nou, het is wel gelukt. Teddy Swims, januari dus, nieuw album van hem. Gaan naar Nederlandstalig werk, straks Roastbeef. De Leugen is nieuwe single van haar. Redelijk rustig, maar iets steviger gaat het eraan toe bij de nieuwe single van Wende Snijders. Hier is ze met We Doen Alsof.

Liner, nieuw werk van Roastbeef hier op Draagfem. Daarvoor hoorde je Wende Snijders en we blijven nog even in Nederland. Naomi heeft een nieuwe, volgens mij ook een EP uit met meerdere tracks daarop. Ik heb gekozen voor de song I Wish I Never Met You. Hier is Naomi.

0: Oh, Feyenoord dit. Nieuwe single van Naomi, I Wish I Never Met You. En straks nieuw werk van Wamen, dat kende ik helemaal niet. Douter heet de track, ik zal het ook wel verkeerd uitspreken. Volgens mij Vlaamse artiest, maar eerst wat dichter bij huis.
1: De Haagse Nieuwe van deze week.
0: Haagse Nieuwe, trouwens aan het eind van het uur nog drie Haagse Nieuwe. Maar eerst maar eens even de Haagse Nieuwe. Zeldzame doet mee op de nieuwe single van Moula B. En ik zeg nog Moula B, maar hij heeft de B laten vallen. En daar heeft hij het ook over in zijn nieuwe track Antwoord. Als je wel...

Al die kartjes om je pols werden zwaar voor je. Als stond je hier schat, was ik daar voor je. Als jij zoekt naar een ton, ik heb een paar voor je. Zet mijn Insta-story openbaar voor je. Zelfs als ik

nieuwe van Moula uit Den Haag hoorde je Wamen. Niet uit België, maar uit Frankrijk. Douter van haar. Dan een track die al een paar weken uit is, maar ik kom er een beetje laat achter. Soms mis ik ook wel eens wat. Lenny Monsou heet de artiest. En Wrecking Ball ga je hier horen.

Fijne track hoor dit. Lenny Monsou, Wrecking Ball hier op Den Haag FM. Blijf nog even in Nederland. De troubadour strakjes met ons liedje. Maar als eerste een gast die een beetje doorbrak bij de singer-songwriter-wedstrijd op tv een jaar of 10 geleden, denk ik. Hij brengt al een tijdje achter elkaar een mooie, rustige tracks uit. I move in silence. Moet ik natuurlijk niet door het begin heen gaan zitten kletsen. Ga ik gewoon nog even overnieuw in starten, want ik wilde net gaan vertellen dat het zulke mooie, rustige muziek is. Michael Prins heet hij. Caravan Dream is zijn nieuwste. Hier is die. Thank you.

Troubadour, sorry, met ons liedje. Dat bestaat onder andere uit singer-songwriter Christon Kloosterboer. En hij had heeft misschien nog steeds wel een programma op de regio omroepen. Hier in de regio was dat TV West. Waar hij met lokale muzikanten terugging naar plekken die belangrijk voor die andere muzikanten waren. En daar een liedje over ging schrijven binnen een dag. En dat zie je dan in dat programma voorbij komen. Een paar jaar geleden was daar ook bijvoorbeeld in de Westversie was daar bijvoorbeeld Tim Akkerman die daar aan meedeed. Hij heeft dus nu onder diezelfde naam Troubadours ook een band opgericht, heet Onze Liedje. Isha, feel at home.

En de track van Isha Feel at Home. En, Caro Emerald is al een heel tijdje onder haar voornaam alleen muziek aan het maken. Caro heet ze dan. Already Lost is een nieuwe single van haar. Hoor je straks als tweede. Eerst Danielle Ponder, soulmuziek. God of You, gezien de titel zou het bijna gospel moeten heten, denk ik.

Caro Emerald, even wil ik nog zeggen, maar gewoon Caro natuurlijk. Already Lost. We gaan naar een Deense muzikante. De laatste tijd, ik heb niet zo heel erg vaak Deense muziek in mijn programma. Kelby, soulzanger, had ik een paar maanden geleden met een mooie single. En volgend uur, in het albumuur, komt Agnes Obel met een nieuwe plaat. Dat is ook natuurlijk een redelijk bekende Deense naam. Ik heb nu een redelijk nieuwe naam, wat betreft Deense muzikante. Carlina de Plaas, No One Calls.

0: Feyenoord dit uit Denemarken dus. Kalina de Plaas, No One Calls. En straks na 12 mag ik gewoon nog een uurtje door. En dan ga ik lekker de albums van de afgelopen week en een paar weken ervoor ook laten horen. Oude en nieuwe namen dus door elkaar heen. Bia Doobie heeft een nieuw album, geweldig. Carly Rae Jepsen, Miley Cyrus. Maar we hebben ook wat 70ers en 80ers. Chaka Khan, Bob Seger, Neil Young. En ook artiesten uit de jaren 80. Christian Hirsch bijvoorbeeld. En uit de jaren 90. Beck, Echo and the Bunnymen, dat is jaren 80. Allemaal nieuw werk, hè? Ik heb het niet over oude klassiekers. Elmer heeft een nieuwe plaat, ga je horen. M&EK, Orville Peck, dat allemaal. Lacey McAlpine, had ik die al genoemd? Dat allemaal volgend uur. Heb ik nu nog tijd voor dit? Nee, niet tijd voor dit. Ik zet de verkeerde jingle aan. Dat moet ik natuurlijk niet doen, hè? Dit.
1: De nieuwe van Nierop, top 3.
0: Ja, en niet alleen de top 3, maar ook nog eens een keertje een Haagse top 3. Dus eigenlijk kan ik die jingle met Haagse nieuwe er ook achteraan gooien. Groeten uit Den Haag.

0: Vaste Pest, een greep uit het gevarieerd programma dat de grammofoonplaatmaatschappijen telkens weer op de markt brengen. Er zijn mooie platen bij, leuke, ook curieuze. Sommige wegens hun artistieke waarde, andere omdat ze nieuws zijn. We hebben platen van nieuwelingen en we hebben platen van geroutineerde veteranen. En de eerste gast vanavond is nog een nieuweling, nog zou ik hem een veteraan willen noemen. Het is de zanger.
1: Wist jij dat je Den Haag FM ook kan whatsappen? Sla ons nummer 070-307-8899 op in je contacten en praat mee of vraag een verzoekje aan.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik? Ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu met ZS. Kijk op olympiarijswijk.nl.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 12 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitische leuzen en werden journalisten belaagd. Loco-burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66 spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zwaar gewonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, waaronder Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Sea Life Scheveningen is na een grote verbouwing weer open. Om terug te kijken op de geschiedenis zoekt de attractie oude foto's van bezoekers. Ook foto's van het vroegere golfslagbad, dat op dezelfde plek stond, zijn welkom. Het zwembad opende eind jaren 70 en maakte begin jaren 90 plaats voor Sea Life. Uit de inzendingen wordt één foto gekozen die met dezelfde mensen en of pose opnieuw wordt gemaakt. Foto's en verhalen kunnen tot en met 5 oktober worden ingestuurd. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt. En daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft het droog en is het wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw zo'n 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
8: Dank je, Jolanda Waaijens. Tijd voor dit.
1: Nu de nieuwe Van Nierop op jouw stadsradio. 100%
9: Haas.
8: klassiekertje van Crosby, Stills, Nash & Young, Ohio. Den Haag.

0: Vorig uur opende ik met Heinz Hol van Macklemore over de studentenprotesten van 2 jaar geleden vanwege Palestina. Dit was Ohio, ging over een studentenprotesten in 1970. Crosby, Stills, Nash & Young. Neil Young heeft een nieuw werk uit.
1: De nieuwe Van Nierop met Rico Van Nierop.
0: Ja, welkom terug bij de nieuwe Van Nierop Kunstlichting. Het begint over een week of twee. Dus ik mag een extra uurtje muziek draaien. Er zijn heel veel mooie albums uit, dus dat kan geen kwaad. Albums van jonge artiesten, maar ook van oude artiesten. Als het maar een nieuw werk is. Bijvoorbeeld Elmer komt voorbij. Orville Peck, Empress of Tove Lo. Maar ook jaren 80 namen als Echo and the Bunnymen. Christian Hirsch was in de jaren 80 ook al bezig. Jaren 70 namen Chaka Khan, Bob Seger, Neil Young. Ook weer een nieuwe naam hoor. Miley Cyrus komt voorbij. En ik wou zeggen Beck, maar dat is ook een jaren 90 naam. Alles door elkaar heen. Eerste drietal dan, drie dames van u. Miley Cyrus heeft een nieuwe plaat. Best Boss Persuades heet die plaat. Red Lights hoor je daarvan. Daarvoor Carly Rae Jepsen, Habits of Creatures. En als eerste Bia Badoui, wat een leuke plaat is dat. Pylon heet die. En er staat een duet op met Hayley Williams van Paramore. There's nothing to prove, Bia Badoui.

Nieuwe van Miley Cyrus, daarvoor Carly Rae Jepsen en Bia Badoubi. En ik zei het al, nieuwe en oude artiesten door elkaar heen. Bijvoorbeeld, ik krijg er nu drie, die zijn al een heel tijdje bezig. Ja, eind jaren 60, begin jaren 70 denk ik al. Neil Young heeft een nieuw album, Casting Me Away From You. Hoor je straks als derde. Daarvoor een wat minder bekende naam, maar in de jaren 70 wel groot. Bob Seger, Face the Promise. En Chaka Khan heeft gewoon een nieuw album, Chakzilla. Oftewel Godzilla, maar dan met Chaka Khan ervoor. Hele album is geschreven door Sia en die doet ook mee op een van die tracks. Die is Cool You Down.

Ja. Neil Young was dat. En daarvoor Bob Seger. En daar weer voor Chaka Khan. Van oude namen gaan we weer terug naar wat nieuwere namen. Alhoewel, nou, als derde Christian Hirsch. Dat is jaren 90 eigenlijk. Silver Beach, nieuw album. Daarvoor Agnes Obel. Ik zei het vorige uur ook al. Deense muziek hier op Den Haag FM. Nieuw album van haar. En als eerste Lazy McAlpine, Beach.

Growing Muses zat ze in begin jaren, eind jaren 80 in. En daarna solo werk van Kristen Hirsch. Laatste album net uit. Silver Beach hoorde je daarvan daarvoor. Agnes Obel en Lizzie McAlpine. De nieuwe van hier op extra uurtje met albumreleases van deze week. Orville Peck ga je straks horen met Already Gone. Mule heet zijn nieuwe plaat. M&EK daarvoor met Wanna Be Wanted. En als eerste, Elmer heeft een nieuwe plaat. Man O Man heet die. Leuke plaat. Je hoort Kleine Man samen met Lucky Fons de derde.

Er zit een kleine vrouw in mij, die ook niet weet hoe alles moet. Die zich elke dag weer afvraagt.

Orville Peck hoorde je country met een gay twist. Already Gone van hem. En daarvoor M&EK en Elmer. En ja, ga gewoon door. Drie nieuwe zangeressen. Nou, althans, de een is wel wat langer bezig dan de ander. Jenny Aiko hoorde je straks als derde met Ghost. Westside Whimsy heet haar nieuwe album. Daarvoor Tove Lo. Dat is de dame die denk ik het langst bezig is van deze drie. I'm Your Girl, right? En als eerste Empress of Dreamhouse. Dreamhouse.

Jenny Aiko, Ghost van haar album West Side Whimsy, ervoor Tove Lo en Empress Of. En ik zei het al, heel veel artiesten dit uur met nieuwe albums, maar niet allemaal nieuwe artiesten. We krijgen nu Echo en The Bunnymen. Dat zijn doom rock was dat begin jaren 80. Seven Seas en dat soort hits hebben ook gewoon een nieuw album, alsof ze nooit weg geweest zijn. Apples for Isaac heette de plaat. Hier is Brussels is Haunted, Echo en The Bunnymen.

Nou, dus in Brussel op de hoogte zijn van deze track. Nou, het zal toch ondertussen wel. Nieuwe Echo and the Bunnymen is uit Brussels is Haunted. Het programma zit er weer bijna op. Straks na 1 is er woordenrijk hier op de zender. Dichters en organisaties over dichten in de stad. Dat allemaal strakjes. Eerst nog 3 mooie tracks. The Mountain Goats. 3 bands eigenlijk. 3 artiesten die al in de jaren 90 bezig waren. The Mountain Goats, Shallow Grave hoor je straks als het derde. Daarvoor Cigar van Lamb Chop. En als eerste hele rustige muziek tegenwoordig van gast die voorheen nogal funky muziek maakte. Beck. Nieuw album Ride Lonesome. Hier is In The Night. Tot de volgende keer.

0: What song is next?
1: Haags Bakkie met Jessica Mendels. Jessica ontvangt gezellige gasten voor een kop koffie die jou amuseren, inspireren en misschien nog wel wat kunnen leren. Haags Bakkie met Jessica Mendels. Iedere werkdag van 10 tot 12 op Den Haag FM.
2: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Zwemmers, bij ons vindt u witgoed, keukenapparatuur en gashaarden tegen de laagste prijs. Voor 12 uur besteld, dezelfde dag in huis. Kijk op zwemmersdenhaag.nl.
5: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
6: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 1 uur.
7: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitische leuzen en werden journalisten belaagd. Loco-burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66... spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zwaar gewonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, waaronder Verra-makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Sea Life Scheveningen is na een grote verbouwing weer open. Om terug te kijken op de geschiedenis zoekt de attractie oude foto's van bezoekers. Ook foto's van het vroegere golfslagbad, dat op dezelfde plek stond, zijn welkom. Het zwembad opende eind jaren 70 en maakte begin jaren 90 plaats voor Sea Life. Uit de inzendingen wordt één foto gekozen die met dezelfde mensen en of posen opnieuw wordt gemaakt. Foto's en verhalen kunnen tot en met 5 oktober worden ingestuurd. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt. En daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft het droog en is het wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw zo'n 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op Den Haag.
1: Het woordenrijk.

0: Het was weer tijd voor Heinz Hol, 2 jaar oud, van Macklemore. Had het kunnen weten, die het. Ik heb een gedicht van Olax om te beginnen. Olax is een Haagse dichter die een paar maanden geleden in Londen werd opgepakt voor het bekladden van een beeld van Churchill. Hij is deze week vrijgesproken voor het permanent beschadigen van datzelfde beeld. Een gedicht, hij heeft sonnetten geschreven in gevangenschap daar in Engeland. Een van die sonnetten lees ik voor. Strategisch stap ik in een rode trein. Eerst moest ik wel met de douane mee. Er stond gesneuveld glas op mijn cv. Waarschijnlijk lijkt het door meer waar dan schijn. Het stopt me niet, ik zit in een coupé als een verhuisbus laadbak zonder gein. Ten slotte schiet de hoge snelheidslijn in zekerheid en duisternis onder zee. Straks zie ik al mijn vrienden voor het eerst, roep ik met hen Free Palestine en blijk ik in hun ogen oppertoffe peerst. Gedruis zet feestend zoden aan de dijk. Hoe krijgen we dus vrijheid die nu heerst ten strijde tegen onrecht en gezeik? Olax, strategisch stap ik in de rode trein. Je kunt zijn bundels verkrijgen. Zoek even online Olax Autis op.
1: Elke zondagmiddag tussen 1 en 2. Gedichten en gesprekken over de Haagse literaire wereld in het Woordenrijk. Den Haag
0: FM. Goedemiddag, jongens, meisjes, dames en heren. Mensen die zich anders identificeren. Welkom bij het Woordenrijk. Tot aan 2 uur gedichten en gesprekken. En veel gedichten en gesprekken. Want namelijk later in dit uur schuiven Alexander Franke en Geraldina Metselaar aan. En zij komen met poëzie, maar ook met een korte post gaat los. Open podium gaat Alexander het over hebben. Er is een agenda. En nu aan tafel zitten al Miriam Abdalalim en Danielle Sawadi. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
3: Hi.
0: Naar je zin vandaag? Ja? Is het een goede zondag?
2: Ja, eigenlijk wel.
0: Kijk, goed zo, goed zo.
3: De zon schijnt nog.
0: De zon schijnt nog. Ik zei net, Alexander komt met een open podium. Maar jullie ook alle twee. Gaan het ook alle twee over hebben straks met Danielle. Eerst maar eens even Miriam Abdalalim. The Living Poets. Vorig jaar heette dat nog The Living Poets Society, toch?
3: Ja, ja. Ingekort.
0: Ja, een beetje ingekort. Nog steeds in Meermanno.
3: Ja, ja. Voormalig huis van het boek. Eigenlijk voormalig Meermanno, toen huis van het boek en nu weer Meermanno.
0: Ja, omdat ze Rijksmuseum zijn geworden, hebben ze die oude naam weer aangenomen volgens mij. Ja, ja, heel goed. Het huis van het boek, Meermanno dus. Er komt weer een Living Poets aan. Hoe zit het met het seizoen? Dat begint weer langzaam op gang te komen.
3: Ja, langzaam is het juiste woord. We beginnen het seizoen met 10 oktober. Dan is het Museumnacht in Den Haag.
0: En ja, in allerlei musea natuurlijk.
3: Ja, ja, superleuk altijd. En dan hebben we een open mic. Mm-hmm. Vanaf 8:30 beginnen we dan. En als het weer mee zit, dan doen we dat in de tuin. Dus dat wordt heel erg leuk.
0: Manno heeft een heel groot statig gebouw. En Prinsessengracht, volgens mij heet dat daar. Dat stukje.
3: Als jij het zegt, ik weet niet precies. Ja, volgens mij heet het Prinsessengracht. Ja, ja. Ja, naast het Malieveld.
0: Ja. En met daarachter een mooie tuin.
3: Ja,
0: en ook nog een koetshuis. Ja,
3: ja, dus zeg maar, je hebt dat grote gebouw. Mm-hmm. Wat eerst dus een huis was. En dan heb je de tuin. En dan heb je nog het oude koetshuis. Wat dan nu ook een soort van zaal is.
0: Ja, daar heb jij wel eens je leesclubben gehouden. Ja,
3: ja, eigenlijk doen we altijd het in het voormalige koetshuis. En we wilden altijd de tuin. Maar elke keer werkte dat dan niet. Mm-hmm. Dus we hopen dat het dan nu met Museumnacht wel gaat werken.
0: Ja. Ja.
3: En dan hebben we daarna nog 2 nieuwe data voor in 2026. Mm-hmm. Op 14 november. Dan gaan we een schrijfworkshop doen. En op 12 december, als ik dat goed herinner. En dan doen we weer een boekbespreking. En dan gaan we over Nisrin en Barki spreken. Mm-hmm. De huidige Nederlandse dichter de dichter der Nederlanden.
0: Ja.
3: Over haar prachtige bundel Oeverloos. Het was echt, oh my god, zo'n mooie bundel.
0: Je hebt hem al voorgelezen, dus begrijp
3: ik
0: hieruit.
3: Ik heb hem van de zomer afgelezen. Het is mm-hmm. echt, ja, ik ben echt onder de indruk. Super vet.
0: Ja.
3: Maar eerst dus de open mic op 10 oktober.
0: Ja, leuk. Vorig jaar was het de Living Poets was de ene keer leesclub, de andere keer open podium. Op een gegeven moment kwam erbij.
3: Ik knik.
0: Ja, maar je gaat nu ook, je zegt een workshop geven. Is dat nieuw of ga je gewoon meer afwisseling in die evenementen brengen?
3: Nou, kijk, ik ben dat ooit begonnen samen met het Meermanno. Maar het is altijd een gemeenschap. Het is altijd de bedoeling om een gemeenschap te vormen.
0: Mm-hmm.
3: En eigenlijk een van de eerste bijeenkomsten, dat was, of misschien wel de eerste, toen deden we Bell Hooks, Appalachian Elegy. En toen zei iemand van, oh, ik zou eigenlijk ook gewoon voor een schrijfworkshop zonder bundel komen. Toen dacht ik, oké, dat parkeer ik.
0: Ja.
3: En toen hadden we eigenlijk het plan om dat in februari te doen, maar dat lukte dan allemaal niet. En dat is dus al eigenlijk bijna een jaar in de making om die dynamisch te houden.
0: Ja.
3: Dus zo'n boekbespreking is super waardevol. Maar er is nog zoveel meer in de wereld van poëzie. En als je zeg maar... We heten ook niet Poëzie Boekenclub. We heten The Living Poets. Dus
0: nee, het is breder.
3: Kan je met die poëzie aan de slag gaan.
0: En merk je dat er een soort gemeenschapje ontstaat? Dat er mensen terugkomen. Maar ook juist weer specifiek mensen komen voor alleen het ene evenement. Of?
3: Ja, juist. Ja. Precies dat. Dus er zijn een paar gezichten die super betrokken zijn. Mm-hmm. En dat betekent niet dat ze er elke keer kunnen zijn. Want het... Er is van alles in de culturele wereld aan de gang. En het is superleuk. En we hebben dus een tijdje terug hadden we een boekbespreking over Rumi. Dat kwam ook uit de gemeenschap die dat een keer wou.
0: De Persische dichter van eeuwen geleden. Ja.
3: Juist. En toen zag je een heel divers publiek ook. Mm-hmm. Die ook echt specifiek voor Rumi kwamen.
0: Ja.
3: En dat is gewoon super tof. Ja. En die wereld mogen.
0: En daar had je toen nog een deskundige bij gevraagd, toch? Iemand anders erbij gevraagd.
3: Ja, dat was toen Safa Mirror, omdat Safa is zelf Iraans.
0: Mm-hmm.
3: Dus die kent de taal ook intiem. En zelf ook betrokken bij de Soefi-gemeenschap. En Rumi was een sheikh en zelf een actieve deelnemer in die Soefi-gemeenschap. En de Rumi die wij kennen in het Westen is een... Ja, een watered-down version.
0: Mm-hmm.
3: En ik
0: sowieso
3: dacht,
0: natuurlijk door vertaling heen gegaan. Ja,
3: en gisteren was ik bij het Escherpaleis voor het Amsterdams Andalusisch Orkest dat daar was. Dat was uitgenodigd, lang verhaal kort. De artistiek leider had het ook precies daarover. Over dat Rumi de origine heel erg gevestigd is in de islamitische cultuur. Theologie. En dat wij dat in het Westen eigenlijk, als je dan zo'n Engelse versie gaat lezen, dat die cultuur daaruit is gehaald. En ik dacht, ja, maar als we dan Rumi gaan doen, dan moeten we het ook recht
0: goed
3: doen.
0: Ja. Nou, mooi.
3: Dus vandaar.
0: Ja. Maar degene die je nu al gepland hebt, is dus met Nesrine Mabarki.
3: Ja.
0: Gewoon nog levende dichter.
3: Juist, gelukkig.
0: En er komt weer een open podium aan tijdens de museumnacht.
3: Kan je nog aanmelden?
0: Ja, dat wilde ik vragen.
3: Ja.
0: Wie kan zich aanmelden? Voor wat voor soort dingen? Is het spoken word? Is het poëzie? Of is het breed? Of...
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Want het is
0: sommige
3: open
0: podia hebben ook muziek bijvoorbeeld.
3: Ja, het is voor iedereen die het podium wil bestormen. Hmm. En iets met de taalkunst wil doen. Dus stel je voor je bent buikspreker. Dan heb ik je echt heel graag erbij.
0: Oh.
3: Ja, dat lijkt me echt tof. Het hoeft niet alleen maar... Poëzie is zoveel meer dan alleen ABC rijmpjes, weet je wel. Dat kan zoveel zijn. We hebben ook al een muzikant die zich heeft aangemeld. Dus als je iets op het podium wil doen en het is een beetje taalzinnig, dan wees welkom.
0: Ja.
3: En de aanmeldlink is op de website te vinden.
0: Van Meermanno, neem ik aan.
3: Yes. Als je dan naar Meermanno gaat, dan kan je even The Living Poets intypen. Dan krijg je gelijk ons programma en dan zie je daar ook de link om aan te melden. En dat kan nog tot 25 september. Ja.
0: Kijk.
3: Dus volgende week.
0: Nog een week kun je bedenken en toch wel inschrijven, als je toch wel wil.
3: Doe het.
0: Ja. En dan 10 oktober is dan de museumnacht. En moet ik me bij voorstellen, het is niet midden in de nacht, hè?
3: Nee. Ja, mensen denken dat altijd. Maar het sluit gewoon om 1 uur, volgens mij.
0: Ja.
3: Zelfs eerder. Ja. Begint gewoon na sluitingstijd.
0: Ja. Ja, dat is een beetje het idee erachter. Daniel, heb jij wel eens een buikspreekact gehad bij Zwarte Schaap?
2: Nee, eigenlijk niet. Wel comedy gehad.
0: Oh ja.
2: Bewegende kunst. Dansen met een plant.
3: Oh, wauw.
0: Dansen met een plant. Oh, dat vind ik ook wel heel goed, ja.
2: Maar geen buikspreek.
3: Oh,
0: buikspreek en poëzie.
3: Dansen met een plant is ook goed, hoor.
2: Ja.
0: Dat lijkt me wel een aparte combi. Ja. Nou, als iemand zich aanmeldt. Ik kom kijken, hoor.
3: Ja, buikspreker.
0: Ja.
3: Show yourself. Breng jezelf naar ons toe.
0: Ja, hey, blijf gerust nog even zitten. We gaan zo met Danielle praten over meer moois. Eulogy of a Man Turned Mule. Heel kort openingsliedje op de nieuwe plaats van Orville Peck. Met onder andere de prachtige stem van Emmylou Harris. Come on.

0: Drie vrouwenstemmen hoorde je, Eulogy of a Man Turned Mule. Maar het staat, het is de openingstrek op de nieuwe plaat van een mannenstem, namelijk van Orville Peck. Je hoorde Emmylou Harris, Noah Cyrus en Alison Russell. Zitten nog steeds hier bij Draag FM. Merim is nog even blijven zitten en Danielle Zawadi natuurlijk ook. Danielle, Scream Louder komt eraan van Crossing Border en Zwarte Schaap. Ik stel voor dat we eerst even naar Crossing Border kijken. Dat duurt nog eventjes, maar als mensen op tijd kaartjes willen krijgen, dan is het slim om nu al daarop te letten.
1: Ja, zeker.
0: Jij bemoeit je onder andere met de Scream Louder avond. Ja. Die is op donderdag, zeg ik dat goed?
1: Ja, donderdag 5 november. Het Jeff de Scream Louder programma plaats. En deze editie is ook wel iets bijzonderder dan normaal, omdat het een directe samenwerking met het Zwarte Schaap is. Dus het programma is You Have to Scream Louder, X het Zwarte Schaap. Hm. Hele mond vol. Mm-hmm. Dus eigenlijk, iedereen is een beetje welkom van verschillende poëzieplatformen of opkomend talentplatformen. Ja.
0: En de Scream Louder avond is normaal gesproken jonge stemmen. Toch is een beetje de focus. Of?
1: Ja, voornamelijk omdat het protestfestival dus internationaal is. Allemaal internationale literatuur, best wel gevestigde namen. Willen we met Jef de Scream Louder aandacht geven voor aanstormend Nederlandstalig talent. Talent dat op het punt van doorbreken staat. Dus dan denken we aan schrijvers die net een debuutroman of een debuutbundel hebben geschreven. Of schrijvers waarvan we weten dat ze bezig zijn aan een debuut. En die dan nu even een eerste primeur laten horen. Ja. Dus ja, zo hebben we de line-up een beetje opgevuld. Ja.
0: Kun je een paar namen noemen van die aanstormende namen? Kijken of we die al kennen.
1: Ja, ik zou zeggen sowieso twee dichters. Esma Amadou en Zaire Krieger komen praten over hun debuten.
0: In de spoken word hoek al wel redelijk bekende namen. Ja,
1: ja en ik denk ook wel echt twee stemmen. Zeker ook met Zaire, waarvan mensen best wel lang aan het wachten waren op dat debuut eigenlijk. En zij worden dus uitgenodigd om samen met Sukena Benani, dus ja, ook diep dat gesprek eigenlijk aan te gaan.
0: Oh, oké. Dus niet alleen maar performance.
1: Ja, want dat horen we vaker wel van spoken word artiesten en dichters. Maar het is juist leuk om van hun te horen, hoe is zo'n boek tot stand gekomen? En ik denk dat thematisch elkaar ook wel heel leuk zullen aanvullen. En verder, wie ook zal optreden is Lisette Maneza. Die eigenlijk Haags is, maar...
0: Ik las het ergens, ja.
1: Ja, ze is eigenlijk Haags, maar ze is nu natuurlijk de stadsdichter van Brussel en is daar natuurlijk heel erg actief.
0: Met die Haagse dichters, die gaan weg en die worden ergens gewoon anders stadsdichter.
1: Ja, iedereen gaat weg. Crazy. Maar ze komt terug hiervoor. Mm-hmm. En die is ook nu bezig met haar dichtbundel. Tenminste, we hebben het allemaal gezien online dat ze getekend is. En ik begrijp van stemmen dat er iets aan zit te komen. Dus ik heb heel lief gevraagd, zou je iets willen laten horen daarvan? Mina Etemad hebben we ook gevraagd, een Iraanse schrijver die haar debuutroman heeft geschreven. En in haar bundel komt naar mijn idee heel erg mooi dat... ik ben zelf niet Iraans, maar ik herken wel heel erg hoe zij... het stukje omschrijft hoe zij nu in de positie zit om op een bepaalde manier vrij te bewegen, maar ook de pijnlijke realiteit eigenlijk van Iran kan uitlichten. En zij zal dus in haar voordracht begeleid worden door Navras Altaki. Mm-hmm. Een muzikant die heel veel mensen mooi in literatuur en poëzievoordrachten kan vergezellen. Dus dat zijn sowieso mensen waar ik heel erg excited van ben. En ik kan eigenlijk echt iedereen opnoemen die erop zitten. Ik vind Bob van den Broek ben ik heel erg benieuwd naar. Ja. Heeft een roman geschreven. Je zit op een stoel. Best wel conceptueel. Dus het is niet zo traditioneel geschreven van personage X, I en Z. En die gaan door dat heen.
0: Nee, het gaat over een meneer die op een stoel zit.
1: Ja, en het is ook in de tweede persoon geschreven. Mm-hmm. Dus je wordt de hele tijd aangesproken. Dus je wordt echt de hele tijd vastgehouden. En hij schreef, tenminste, hij heeft daarvoor poëzieboeken uitgegeven. Dus ik ben heel erg benieuwd om eigenlijk van hem te horen hoe dat is om eerst te werken aan een compleet poëziebundel. En hoe is het dan als je een groter, lijkt mij wel een groter werk eigenlijk moet aanvliegen. We hebben ook een leuke muziek act, Stay Away From Dante.
0: Dat zegt mij helemaal niks.
1: Ja, hij is, ik heb hem mogen zien bij Noorderslag. Mm-hmm. En hij is iemand die Hij is super conceptueel, dus echt het verhaal van iemand die weggerend is van het circus en nu muziek aan het maken is, dat is die act eigenlijk. Mm-hmm. En dat zie je terug in hoe die gekleed is, in de muziek, de intro's en outro's. Hij heeft ook een korte film gemaakt dat daarover gaat. En zijn muziek kan je dus, ja, als je het hebt over wat voor een sound dat is. Het is alternative rap en R&B, dus je kunt een beetje denken aan Stevie Wonder en Tyler, the Creator.
0: Mm-hmm. Dat maar dan associeer Nederlands... ik dan weer niet met een circus.
1: Ja, nee, maar ja. Het is wel, ja, de fashion is ook on point, ja. Maar dan allemaal Nederlandstalig. Ja. Dus als we het hebben over mensen die, ja, volgens mij laatst ook Paradiso uitverkocht. Dus ik denk van, ik ben blij dat die nu bij ons wat zijn. En dan later neemt de wereld over.
0: Ja,
1: dus zo doen
0: we. Dat is altijd wel leuk aan, onder andere een festival als Crossing Border. Dat ze soms heel vroeg zijn met namen op hun podium zetten. Ja.
1: Ja.
0: Ja, en dat mag je dan zeker op zo'n avond als Scream Louder doen.
1: Ja, ik denk ook wel echt van, als je gewoon een beetje wilt weten wat er allemaal borrelt of zo. En daarom vind ik het ook heel leuk dat we dit samen met het Zwarte Schaap kunnen doen. Omdat als ik denk aan de programma's die ik voor het Zwarte Schaap wil doen. En die ik voor Jefte Scream Louder wil doen. Dan is dit eigenlijk precies wat ik altijd aan de community of zo wil laten zien. Van, oh ja, kijk, dit is super vet. En ik denk dat iedereen dit ook super vet vindt. Hoe we met Crash Events, als er geld is, een act aan het eind kunnen boeken. Om gewoon alles, zeg maar, bij elkaar te kunnen brengen. Dat is eigenlijk hoe ik dit nu zie als zo'n toetje op de programmering.
0: Ja. Tof hoor. Dan zou ik, heb je zelf dat mooie bruggetje al gemaakt naar het Zwarte Schaap. Dat is natuurlijk wat jij zelf bent opgestart samen met een paar anderen al jaren met Crash Events en met andere events en soms combinaties met festivals. Mm-hmm. Er komt er eentje aan. Ja. Een bijzondere.
1: Ja, we hebben een Tiny Desk editie.
0: Ja. En wat zegt Tiny Desk? Dat is een verwijzing naar de YouTube-serie, geloof ik, hè? Neem ik aan.
1: Het is inderdaad een verwijzing naar de YouTube-serie, maar ook een beetje om het begrip behapbaar te maken. Mm-hmm. We hadden in de pandemie een focus-editie gedaan, waarbij we een aantal dichters hadden uitgelicht en hadden opgefilmd. En dat werd heel erg leuk. En voordat we zoiets nog een keer wilden doen, wilde ik eigenlijk een beetje zien van, goh, wat gebeurt er als je een band aan iedereen die op een open mic staat aanbiedt?
0: Ja.
1: Omdat binnen poëzie heb ik zelf gemerkt dat mensen wel heel erg openstaan om andere disciplines op te zoeken of om meer te doen dan alleen maar woorden. En dat kan op allemaal manieren. En ik denk, nu gaan we het met een band proberen.
0: Mm-hmm.
1: Wat gebeurt er als er een band is die al je woorden gewoon ondersteunen, op jouw ritme meegaan? Of dat je alleen een pianotoets hebt die mee zit? Of dat je alleen een zanger hebt die een paar mooie adlibs, zeg maar, doet door je gedicht? Of gewoon niet, dat kan ook.
0: Ja.
1: Als mensen gewoon het liefst dat niet willen hebben. Maar dat kunnen aanbieden. Ik ben heel erg benieuwd wat dat kan doen voor het makerschap van iedereen die zich opgeeft voor een open mic. En ook voor de stemming en de sfeer voor de avond. Dus,
0: dat is volgens mij uit mijn hoofd 24 september, klopt dat? Ja. En mensen kunnen zich gewoon opgeven daarvoor?
1: Nee, het is gesloten.
0: Oh, maar dan kunnen in ieder geval langskomen.
1: Had gekund. Ja. Ja, maar je kunt wel gewoon... het wordt wel echt een hele... Dit wordt de meest ontregelde crash event van allemaal.
0: Oh,
1: dus, want we kunnen niet alles voorspellen.
0: Nee, er wordt ook niet geoefend met de dichters die zich op hebben gegeven, neem ik aan. Het wordt improvisatiewerk. Je hebt trouwens de bandnaam nog niet genoemd.
1: Nee, het is onder Damani Leid. Dus het is zijn huisband.
0: Ja.
1: En wie dat precies zullen zijn, dat wil hij met me delen.
0: Maar onder de naam Damani dus. Ja,
1: voorheen Mushroom Moses.
0: Ja.
1: En hij...
0: Onlangs was hij nog bij Mensen Zeggen Dingen hier in de stad. Dat was geweldig om te leren van hem.
1: Hij is echt goed live.
0: Ja.
1: Hij weet echt de zaal mee te krijgen, maar hij weet ook heel goed te improviseren.
0: Ja.
1: Dus vandaar dat ik hem ook echt toevertrouw met deze rol van... Hij gaat het ook heel de avond hosten. Dus hij gaat iedereen ook wel echt meenemen, verwacht ik. Maar omdat het dus... super improvisatie. We kunnen niet alles van tevoren plannen. Denk ik ook van, goh, als je toch mee wilt doen, kom gewoon.
0: Ja.
1: Ik kan me goed voorstellen dat er op een gegeven moment een moment is van, nou ja, wie wilt nu eventjes iets uitproberen.
2: Ja, want klassiek heb je ook altijd een raffle.
1: Dus dat zit er sowieso in.
0: Inderdaad.
1: Ja. Dus het gaat volgens mij heel erg leuk.
0: En het is weer in de gray space.
1: Ja, het is weer in de gray space.
0: Ja, fantastisch.
1: Ja.
0: Hey, ik had je gevraagd om voor het eerste keertje een gedicht voor te lezen.
1: Ja.
0: Ik ben hier altijd, maar nu alweer, vanwege allerlei dingen waar je de organisatie van doet. Maar je maakt natuurlijk ook gewoon zelf goede poëzie. Dus wat heb je meegenomen?
1: Ik vond het een hele leuke vraag. Ik dacht zelf ook dat ik het wel al eerder een gedicht had gedeeld, maar dat, ja.
0: Ja, we hebben wel eens wat laten horen, maar dat was een opnames met Kobe Krukwaar of een andere combi. Ja.
1: Ja. Ik ben bezig met nieuwe poëzie schrijven. Dus ik dacht, ik ga iets nieuws delen. En het is een beetje een lang gedicht, dus ik begin meteen. Het heet Zelfde. 1. Uiteindelijk rust het hele gezin hetzelfde gezicht. Om ze te lezen moest hij eerst ver weggaan naar het winkelcentrum dat geen school is, het huis van Tonton dat geen kerk is, het troebele meer dat geen werk is. Hij deelt zijn schouders met jongens die hun moeders nuttigen alsof ze marktkramen zijn. Hij wroet in stoffen en gronden die ongeloofwaardig aan hem hangen. En van de kralen van vreemdelingen kijkt hij af. En met die vondsten strooit hij geld naar het gezicht en het gezicht blijft hetzelfde. En hij gaat verder weg op zoek naar gezin, op zoek, op zoek, op zoek. Hij werkt eraan, althans, hij denkt eraan. In de koelte van zijn donkere kamer schuilt hij voor de zon en kinderen die in het gezin geloven. Iemand die lijkt op een waarzegger kwam hem tegen, ver weg. En er liggen nu spreuken tussen zijn kussens, rusten flessen onbewaakt op tafel. Hij wil niet lezen of ook maar iets proberen. Meteen schetst hij op de grond een dramaturgie. Hij bevindt zich in de laatste helft van genade en het gezicht blijft hetzelfde. Hij moet verder weg en dieper in de mensenmassa, de groepsapps, de putten en de auto's, dieper en eindeloos. 2. Waar natuurwetten zich krombuigen, materie een tegenstrijdig bestaan leeft, hij molecuul voor molecuul bestudeert voordat hij overweegt het geheel te aanschouwen. Vanuit bevlekte theorieën leert hij gezinnen. Stuwt schuld verwikkeld in hoogmoed hem als een gijzer uit de put. En het gezicht hetzelfde helpt omdat die hetzelfde blijft. Een lampdoos waar het arriveren van volmaakte volwassen gevierd wordt. Eten uit de magnetron, klaargespeelde OV-kaarten, uitgewassen pakken, volmaakte volwassen. In de stilte vlak voor dit feest tuigt hij aan de haken en hoeken van het gezicht. In onbekende kleren en culturen. Nu pas daalt zijn absolute afstand. Nu pas begint hij met lopen. Nu pas zegt hij ja tegen onze zus. Nu pas is het begonnen. Het huis was al bijna vertrokken. Het gezin stuurde iemand erop uit. Nu pas, in de kelderkeuken duikt hij met hoofd en spreuken in de vrieskist. In plaats van vanille je schepijs, tref je half... plastic. En in plaats van dat je dat wist, ben je dankbaar. 3. Voordat hij gaat trouwen, maakt hij zijn palmen zichtbaar. Kruisen zijn woorden en ogen in de schaduw van het kaarslicht. Door de meanderende tocht van collectieve ademteugen en aarzeling uit het gezicht. We moeten ons ermee bemoeien. Hij las in de kralen van iemand anders, dat blijft grappig, dat sorry zeggen sleutels zijn. Hij las en begreep enkel het laatste deel. Zijn uitgestrekte palmen liggen gretig en toekomstig en het gezin ademt diep in, het gezicht ademt lang uit en het huis wil nu echt vertrekken. In paniek gooit hij zijn culturen op de grond. Hij roept dat hij onze vader is, dat hij als onze jongste broertje niet vergeten mag worden. Het gezin kan niets willen. Denk aan iemand die op de gevel spuugt, plast, liegt, een briefje van 50 achterlaat, geregeld naar binnen en buiten gaat en iedere keer de sleutel vergeet. Hem kunnen we niet vergeten. In zijn diepste onzekerheden, in zijn gierende waanzin, in zijn prille geloof, in zijn laatste helft van genade. Het gezicht heeft niets te willen. Hem kunnen we niet vergeten. 4. Hij is ver weg. Dat zeggen de berichten. Het huis is vertrokken. Het gezin aarzelt. Hij is ver weg. Dat zegt de waarzegger. Het gezicht verslapt. Het parlement stemt een wet. Hij is ver weg. Dat vertaalt een vrijwilliger. Het huis is vertrokken. Het gezin is vertrokken. Hij aarzelt. Hij is ver weg. Molecuul voor molecuul. Het geheel is ver weg. Hij is ver weg. Geen kraal, geen theorie, geen fles of dramaturgie weet hem te vinden. Hij is ver weg. Het gezicht verschrompeld. De fotoportemonnee is gestolen. Hij en de vrieskist zijn ver weg. En alles wat hierin zit daalt in afstand. Verliest zijn kleur. Woekert richtingloos. Koud op stenen. Danst in de goten, in lampdozen en onder straatlampen. Dat wel samen, dansen en dansen en dansen. Alles wat hierin zit, dooft uit.
0: Ja, prachtig. Sleep de microfoon maar weer naar je toe, hoor.
1: Ja.
0: Beetje jammer dat de microfoon eventjes haperde, maar het gedicht goed kunnen horen. Wat doe je ons aan, Danielle? Ik wil weten hoe het met deze figuur gaat. Het is een soort doom-apocalyptische sfeer.
1: Oh, perfect.
0: Ja, echt.
2: Ja, was dat de bedoeling?
1: Ja, dit is natuurlijk wel leuk om te horen.
0: Ja, ik zie echt een soort hele duistere film vormen.
2: Ja, heel beeldend.
1: Oh,
3: Ja.
0: En ik wil vooral het of nog een keer lezen of horen en weten wat het betekent. Maar ja, dat weet je soms niet. Ik ga het je ook niet vragen. Want...
2: Oh, ik wil wel.
0: Ja, jij wil wel?
2: Ik wil een publicatie.
0: Ah, nee, ja, tuurlijk. Ga naar muziek. Straks spreken we met Alexander en Geraldina. Dank jullie wel, Danielle en Miriam, voor jullie komst. We gaan muziek luisteren van, natuurlijk, Damani. Ja. Faithfully.

0: Het Woordenrijk met de literaire agenda van deze week.
1: En van de week daarna ook nog. Dinsdag 22 september om 3:00 illustratoren Ingrid en Dieter Schubert, niet de minste, komen in bibliotheek Laakkwartier een workshop geven voor de 5-plussers. Dus kan je leren tekenen als je 5-plus bent. Ik ben 5+, dus ik mag ook. Donderdag 24 september om 6:30. Young Adult Podium hier in de Centrale Bibliotheek met Simone Atangana Bakone en Paula Heger. Connect the Dots Movement. Leuk hiphopgezelschap uit Den Haag. Lars van Winden, dat is de jonge stadsdichter. En Glody met Weten en muziek van Plonky. Dat is donderdag 24 september. Dan moet je wel kiezen hoor. Want donderdag 24 september is er ook weer een nieuw Crash Event. Daniel had het er net al over. Van het Zwarte Schaap. Een Tiny Disc editie met muziek van Damani. We hoorden net Damani. En heel veel dichters natuurlijk op die avond. Donderdag 24 september om 8:00. Poets at the Table in het Laaktheater over mentale gezondheid met dichters daarbij. Let's Glow, Podium Takeover en George van Loon zit daar ook bij. Zaterdag 26 september om 4:00 komt Joke Hermsen bij Colette. Ze gaat in gesprek over Tijd is Hoop, haar nieuwste boek van deze schrijver, filosoof. Zaterdag 24 september om 7:00. Open Podium van Kortebos gaat los in Theater in de Steeg. Hoort bij dat festival onder leiding van Alexander Franke. Hey, die zit hier. Gaan we het straks over hebben. Zondag 27 september om 3:00 is er Mensen Zeggen Dingen. Let op, dit keer niet in Gracht, niet in Paard. Nee, in Amare. De host is wel weer gewoon Dean Bowen. Matteo komt optreden. Salva Akroem, Wessel, Klootwijk, Mozenaal en Danielle Zawadi. Hey, die was hier net. Dan vrijdag 2 oktober om 3:00 is de residentiedichter Wissel bij Museum Rijswijk. Daar hebben ze namelijk een residentiedichters. Er zijn er nu 2, dat zijn Sophie Verbeek en Laura van Ende. Die dragen de pen over dan op die 2 oktober aan Dennis Vaassen en Marre Westerbeek. We blijven nog even in Museum Rijswijk, maar dan zondag 4 oktober het Woordenrijk Poëziepodium. Nu een keertje in Museum Rijswijk. 4 oktober om 3:00. Met optredens van Douwe Hoving, Amber Emmerief, Edith de Gilde en muziek van Tino van Leeuwen. Zaterdag 10 oktober om 9:00 Living Poets Open Mic tijdens de museumnacht in Museum Meermanno met de host Meriem Abdalalim. Daar kun je je nog voor opgeven, dat zei zij net, via de website van Meermanno. Dan is er dinsdag tot en met zondag 3 tot en met 8 november. Je moet er op tijd bij zijn natuurlijk. Crossing Border Festival met onder andere de Scream Louder avond. We zitten hier ondertussen met 2 nieuwe gasten aan tafel. Geraldine Metselaar, hoi.
2: Hey, hallo luisteraars. Ah, ja. En Rico en Alexander.
1: Zaten er leuke dingen bij in de agenda voor jou? Dat je denkt,
2: oh. Ik ga wel naar Joke Hermsen. Want zij is in de tijd heeft ze onze poëziebus geopend.
1: Oh, wat grappig.
2: We hebben haar ontmoet en
1: toen al,
2: met
1: ja.
2: haar gesproken. Ja, en zij is geweldig.
1: Nou, en dat gewoon in Colette.
2: Ja, ik ga er zeker naartoe. Ontzettend leuk. Wanneer? Hou hem nog eens.
1: Ja, ik zal het nog eens eventjes zeggen. Het staat aan de achterkant van je draaiboek.
2: Ja,
1: Joke Hermsen, zaterdag 26 september om 4:00. Dus komende zaterdag om 4:00 okay. Bij Colette gewoon in de Rijnkerstraat.
2: Ik ga kijken of het me lukt om erbij te zijn. Want ik heb altijd een drukke agenda.
1: Ja, tuurlijk. Dat weet ik, dat weet ik. Maar we hebben gelukkig jou weer in de uitzending gekregen.
2: Ja, zeker. Heel blij mee. Ja. Dank je wel.
1: Alexander zit er ook.
3: Ja.
1: Wat heb je voor ons bij je? In ieder geval een flyer.
3: Om te beginnen vind ik het jammer dat ik er zaterdag ook wel niet bij kan zijn. Want het is een eigen open podium.
1: Ja.
3: Nou, tenminste een eigen open podium. Ik mag een open podium organiseren voor het festival Kortebos gaat los.
1: Dat is een groot festival in de wijk, Kortebos gaat los.
3: Dat is een groot festival. In ieder geval op het Westeinde 165A. Daar zit onder andere het theater De Steeg. Mm-hmm. En de Kloostertuin is er ook bij betrokken.
1: Tuurlijk. Ja.
3: En dan heb je dat kunstpad wat daar ook zit. Dus dat is een complex, laten we het zo maar even zeggen. Dat schijnt een heel kloostercomplex te zijn.
1: Dat
3: is
1: dat klopt.
3: Vorig jaar heb ik dat ook gezien. Dat, dus dat mag ik van 7 tot 8 mag ik dat organiseren. Mm-hmm. Een open podium. En het idee is, mensen kunnen zich vooraf daarvoor aanmelden.
1: Ik vroeg dat net ook al aan Meriem Abdalalim, die ook een open podium maar elders op een andere dag organiseert.
3: Ja.
1: Wie mogen zich opgeven? Welke kunstvormen?
3: Ja,
1: is het alleen poëzie? Spoken word? Is het ook muziek?
3: Het is,
2: mag ik even iets zeggen? Ja, opgeven is geen optie. Dus je mag je misschien wel aanmelden.
1: Oh, ja. Ja, de term opgeven kun je ook anders interpreteren. Inderdaad, we geven het niet op, hoor.
2: Nee? Oké. We gaan gewoon lekker aan.
1: We gaan aanmelden.
3: Ik vind het helemaal goed. Je kan je aanmelden via de website. Nee, niet via de website. Via het e-mailadres ergsterk@gmail.com.
1: Als je een gedicht wil komen doen, maar ook als je een liedje
3: komt willen spelen. Ja. Als je gewoon a cappella iets wil doen. Als je een stukje cabaret wil maken.
1: Oh, heel breed.
3: Ja, gewoon als je leuk op een podium wil staan. Dat mensen bij wijze van spreken, kom je leuk op een trommeltje. weet je wel. Ja, dat is het idee. Misschien wil je wat leuks vertellen over de wijk Kortebos.
1: Oh, kijk, dat is ook leuk. Ja.
3: Hoe breder, hoe leuker. Ja. Een band, daar wordt het weer net iets te... Het is een beetje een 5 minuten per persoon ding.
1: Ja, dan is opbouwen en afbouwen, dat kost dan veel te veel tijd.
3: Dat kost dan veel tijd. Dus ja, je kan je aanmelden via de website of gewoon ter plaatse. Mm-hmm. En op het moment dat je het aanmeldt via de website... Die mensen die krijgen wat voorrang van me.
1: Mm-hmm. Logisch, want die hebben zich van tevoren aangemeld. Dus jij weet dat allemaal. Ja.
3: En de mensen die ter plekke komen, ja, dat is voor wat er allemaal overblijft aan tijd.
1: Ja.
3: Is er genoeg tijd? Helemaal goed. Is wat minder tijd? Nou ja, maar ik ga ervan uit dat het allemaal goed is. Het is onderdeel van een groter festival natuurlijk. Mm-hmm. En dat begint om 12:00. En dat zijn verschillende activiteiten die er plaatsvinden. En daarvoor kun je het beste kijken op de website www.kortenbosgaatlos.nl.
1: Ja, ja, dat, nou, uit ervaring weet ik dat dat een leuk festival is. Het is echt een leuke creatieve wijk met heel veel, veel kunstzinnige figuren. Dus dat levert allemaal leuke activiteiten op.
3: En je moet ze even benaderen, weten te benaderen. Je moet ze weten te vinden.
1: Ja.
3: Ik heb ook toch wel buiten de wijk ook gezocht, want... Vorige keer viel me, had ik daar moeite mee om de echte dichters en kunstenaars te vinden... Mm-hmm. Die zich expliciet in de wijk bevinden.
1: Oh ja, ja, maar dat hoeft natuurlijk niet per se, hè, bij een open
3: dat podium. Hoeft niet per se, maar ik heb iets van... Joh, als je het in de wijk vindt, is het wel leuk. Dan kan je een beetje babbelen over de binding met de wijk. En de, dat.
1: Ja, nou, dat is wel grappig. Nou, en er vindt ook van alles en nog wat plaats.
2: Wat vindt er allemaal plaats dan?
3: Wat vindt er allemaal
1: muziek,
3: plaats?
1: Muziek, creatieve dingen voor kinderen.
3: Een wandeling,
1: zijn er ook...
3: inderdaad. Ze hebben een bingo, ze hebben knutselen.
2: En hoe laat begint het dan? Omdat dat open podium begint pas om 7:00 natuurlijk. Ja, maar hoe laat begint het?
3: Het programma begint om 12:00.
2: Oké.
3: En het programma zelf... Moet ik het even in de microfoon vertellen natuurlijk.
1: Ja, dan hoort iedereen het.
3: Het programma begint om 12:00.
2: Oké. Okay.
3: En de precieze indeling van het programma staat dan op die website... www.kortenbosgaatlos.nl.
2: En het is ook nog een 10-jarig bestaan?
3: Het is ook nog een 10-jarig bestaan,
2: dat is
3: inderdaad.
2: Dat is natuurlijk.
3: Dus er gebeurt een ontzettend veel.
2: Oké, okay. En wat heb je zelfs... Want nou, dat moet je... Moet je echt voorkomen, want dat is zo leuk. Nou, naast dat open podium natuurlijk.
3: Ja,
2: maar misschien dat er iets is waarvan je zegt... Nou, dat vind ik zo gaaf. Wat
3: daar kom ik op dit moment gewoon voor het open podium te promoten. Dat klinkt wat stom, maar zo is het.
1: Ja,
2: zo maar er is van alles, joh. Een snuffelmarkt, een sportskliniek, spelletjeskaart, wereldkeuken... kunstpad, knutselen... Ja. En een borrel.
1: Nou, het is gewoon al een 10-jaar bestaan.
2: En een bingo.
3: En een 10-jarig bestaan. En ik vind alles leuk. En daarbij of zo, ik ga waarschijnlijk het meeste toch niet meekrijgen... omdat voor het open podium in Theater De Steeg... zijn een 4-tal bands, even uit mijn hoofd.
2: Oh ja, ik zie. Oh,
3: okay. En die moet ik ook presenteren. Dus ja, er is een aardige kans dat ik...
1: Dat je vooral dat ziet.
3: Dat ik zie. En dat ik tussendoor even buiten ga spelen.
2: Leuk. En er is ook een disco.
3: Er is ook een disco.
2: Mag ik danst worden?
3: Ja, voor mij wel.
2: Alexander.
1: Dat impliceert wel een kort disco.
3: Ja, dus ik hoop er wel ook wat van de rest mee te krijgen. Mm-hmm. Tussen de bands door.
1: Ja.
3: Zodat ik ze op tijd kan aankondigen en afkondigen. En ook nog wat kan bewonderen. Want dat vinden ze zelf natuurlijk ook leuk. Als de presentator niet alleen maar zegt...
2: Over
3: jongens, deze band is geweldig en dan weer weggaat.
2: Oh ja, nee, dat is hartstikke leuk als je iets vertelt. En dat kan jij hartstikke goed.
3: Ja, ik hoor wel zetten.
2: Ja, zeker.
1: Nou, mensen die zich dus aan wilden melden bij dat... voor dat open podium, dat specifieke... even mailen naar ergsterk@gmail.com. En dan komt het bij jou terecht. En dan maak je een mooie indeling.
3: Ja, dan maak ik een mooie indeling. En als dat ze onverhoopt niet lukt... ter plekke, Theater De Steeg...
1: Ja.
3: Gozer met die krullen. Want het is radio, dat zie je natuurlijk.
2: Je herkent hem van verre.
3: Ja. Gozer met die krullen. Ja. Even aanspreken, gozer. Ik wil op het open podium.
2: Ja.
3: En dan komt het
1: allemaal goed. Dat allemaal op zaterdag 26 september dus. Straks met Geraldina verder. Eerst maar eens even muziek. Hey, dit is een artiest. Die zag ik dus. twee weken geleden op een open podium.
2: Oh.
1: Op een podium van Huis van Gedichten, wat ze bij in het kantoor van Crossing Border deden. Daar zat Sena Nyaku, die las daar iets voor en die zei: binnenkort breng ik ook een single uit.
2: Wat leuk, zeg.
1: Hel heet de single.
2: Oh, Sena Nyaku.

Heel even door een hel. Deze leven gaat te snel. Eerst was ik Pietje Pel. Nu zit ik in de knel. Van de hemel naar de hel. Gebeurde veel te snel. Zeg je eerlijk in een tel. Van gedachten naar gezwel. Tot je leven in een cel. Geketen door geweten. Maar het toch niet zeker weten. Klaar zijn met het leven. Wat je is gegeven. Zou beter willen weten. Maar de duivel houdt me tegen. Ondanks al mijn strepen. Mijn leven is zo vertekend. Alle nieuwe wegen. Alle jonge streken, half mijn gebreken. Ik zet een nieuwe leven. Ik zet een nieuwe leven.

waar we zijn en naar waar we zijn geweest. Geniet ik toch het meest van de dagen zonder ei. Want het was niet zo geweest, maar toch ben ik tevreden. Denk niet te veel aan nee, maar zo zou het zijn geweest. Elke cel, deze hel, vertel me van, we redden wel. En als ik bel of vergezel, dan denk ik snel aan in die hel. Kippenvel, ik wilde wel, maar durfde niet. Tot mijn verdriet, dat zag je niet, maar was er wel. Dus ik tel mijn blessing wel, of ik versnel naar nu een spel. Immanuel, goed herstel. Immanuel.

0: Stan en Jaco. Hel, binnenkort ook een album, ergens in november volgens mij.
1: Het Woordenrijk, met het gedicht van de week.
0: Dat, daarvoor zit hier Geraldine Metselaar.
2: Jazeker.
0: Wat heb je meegenomen voor ons?
2: Ja, wat heb ik meegenomen? Afgelopen week heb ik op het Griekse eiland Evia gezeten.
0: Oh.
2: Voor een speciale Summer Drawing Lab week.
0: Wauw.
2: Ze hebben getekend. We hebben allerlei dingen gedaan, een hike gedaan. We hebben geschreven, we hebben, nou noem maar op, totally uit je comfortzone zijn we gekropen. En ik heb daar een gedicht over geschreven.
0: Wauw.
2: Dus ik dacht...
0: Ondanks
2: en
0: dat
2: het was spannend, want ik was daar alleen naartoe. En ik heb allemaal onbekende mensen ontmoet. Maar het mooie is dat je na zo'n week vrienden wordt.
0: Kijk, mooi.
2: Dus,
0: en je kwam daar dus eigenlijk om te tekenen, als ik de titel van je...
2: Getekend. Ja, ja, we hebben ook
0: maar
2: getekend.
0: Je komt toch met een gedicht thuis.
2: Ja, maar ja, schrijven en tekenen en schrijven en schrijven, artikelen schrijven, dat is bij mij allemaal...
0: Loopt allemaal in elkaar
2: over. Ik wilde eigenlijk heel graag zoiets doen. Omdat ik mijn creativiteit wilde verdiepen.
0: Oh,
2: en als je
0: goed.
2: Zo'n week... Ja. aan de gang gaat met tekenen.
0: Mm-hmm.
2: Nou, dat weet je misschien zelf ook wel.
0: Ja, ik heb het schrijven meer ingeruild voor het tekenen.
2: Ja, ik heb het tekenen ingeruild voor het schrijven.
0: Oh, dus
2: precies
0: okay,
2: de andere kant op. Maar ik miste dat tekenen wel. Want dat is toch iets... Het geeft je zoveel creativiteit. En op het moment dat je dat weer aanhaalt... dan merk je dat het schrijven ook beter gaat.
0: Oh, wat
2: heb
0: mooi.
2: Ik het idee.
0: Ja.
2: En het mooie is...
0: Doordat je het ene gaat stromen, komt het andere ook weer los.
2: Ook weer.
0: Ja.
2: Gaat het andere ook weer beter.
0: Mooi. Nou, lees je gedicht.
2: Oké, deze is dus voor Linda, Laura, Gabriel... Johanna, Maaike, Nick, Thea, Nolan en Sean. Ons teken op het Griekse eiland Evia. Er klonk een schreeuw van Munk... Hebben wij het gehoord? Er verschenen tekens aan de wand. Willen ze ons iets vertellen? Het geheim van ons bestaan schoot altijd in een onverwachte hoek. In een gevonden boek of een loze uitspraak van een passant. Hij mumbelde iets van... Heb jij hem verstaan? Op zoek naar dat ene goed bewaarde ingrediënt... voor de salade van een verre neef... bezochten we een kleine supermarkt aan het eind van de dag... We snuffelden aan een bosje basilicum, roken nootmuskaat, prei, mosterd en pompoen. Er was geen match. We zochten een vonk om ons vuur te ontsteken en maakten rechte en kromme lijnen. Worstelden met verf en vochten in zee onder toeziend oog van Poseidon, geflankeerd door Boreas. Bij het vallen van de nacht, onderweg naar huis, blokkeerde een bruine koe ons hobbelige pad... Koplampen priemden in haar vacht. Zonder op of om te kijken vervolgde ze haar weg. Het geheime recept werd niet gevonden. Dat blijft voorlopig nog bewaard. Maar wij stoken elkaar aan. Wij stoken elkaar aan. Zeg maar ontsteken.
0: Ja,
2: ontsteken,
0: mooi.
2: Ontsteken.
0: Mooi hoor. Ik was even in Griekenland.
2: Mooi toch? Ja, en we hebben het heel veel gehad over eenzaamheid. Dat er zoveel mensen eenzaam zijn in ons land. Ik hoor het zoveel.
0: Ja.
2: En als je merkt dat je dan daar zo zit... met allemaal onbekenden en dan in gesprek gaat... dan merk je dat je zoveel aan elkaar kunt hebben. Dus ik wil hier ook op de radio even zeggen... maak dat praatje met iemand die je tegenkomt. Zeg dag, lach naar elkaar. En ga een praatje maken met elkaar. Want het geeft je zo ontzettend veel.
0: Mm-hmm.
2: Ik zeg niet dat je helemaal naar Griekenland hoeft te reizen. Maar je kan hier op een bankje gaan zitten en met elkaar...
0: Hier ook genoeg mensen waarvan inderdaad een deel waarschijnlijk...
2: En alleen al zo
0: een
2: praatje maken met iemand... dat is al zo'n waardevolle daad die je per dag kunt verrichten... waar je zelf ook gelukkiger van wordt.
0: Kijk eens, mooie woorden, Geraldine.
2: Alsjeblieft.
0: Ja. Fantastisch. Hey, jij struint altijd de musea
2: af. Zeker, er is heel veel te struinen. Man, ik heb een druk programma, want all over de... Door het hele land openen allerlei exposities. En ja. Ik ben echt ontzettend druk. Weinig om allemaal te noemen.
0: Nee, maar ik ben ook niet geïnteresseerd in de rest van het land.
2: Nee.
0: Dat heb ik nou eenmaal. Hoe zit het in Den Haag? Heb je een leuke tip voor Den Haagse museum?
2: Nou, ook dat museum Rijswijk waar je het net over had. Daar opent vanmiddag de papierbiennale. Helemaal leuk. Ja. En dat gaat dit keer over familielijnen.
3: Mm-hmm. Oké. Okay.
2: En ik vind dat zelf heel mooi, omdat familie is iets wat je krijgt. Mm-hmm. En of je daar blij mee bent of niet, dat is nog maar de vraag. Maar het blijft wel een stukje van jou. Mm-hmm. En er zijn natuurlijk heel veel kunstenaars die daar hun interpretatie aan geven. En dat doen ze met papier. Ik hou heel erg van papier. Maar ze gaan ook met papier-mâché aan de gang. Wat doen ze nog meer? Beschilderd karton, sculpturen van papier-mâché, wandvullende knipkunstwerken.
0: Ja, het hoeft niet klein te zijn als je denkt aan papier.
2: Nee, het zijn enorme sculpturen van gemanipuleerd papier. Daar ben ik heel erg nieuwsgierig. Nou ja, ik kan er dus nog niet zoveel over vertellen. De volgende keer misschien.
0: Ja.
2: Want het is van 20 september vandaag dus. Tot 28 februari volgend jaar. Dus
0: dat is lekker lang.
2: Hoop dat ik voor die tijd nog een keer langs kan komen. Dan kan ik echt uit 28 februari volgend jaar. Dus
0: dat is lekker lang.
2: Hoop dat ik voor die tijd nog een keer langs kan komen. Dan kan ik echt uitgebreid vertellen wat mooi is. En ik vind die papierbiennale altijd fascinerend.

0: jaardelen ervan gezien van de bier. Of, twee jaar geleden natuurlijk, van de, ja. Van de papierbiennale.
1: Ja. Ja. En het is het ene jaar de papierbiennale, ja. Het andere jaar de textielbiennale. En die textielbiennale vind ik ook altijd heel bijzonder. Ja. Dus, ja.
0: Nou, en je kunt dat dus even een leuke combi. Je kunt dat dus bezoeken op bijvoorbeeld vrijdag 2 oktober of zondag 4 oktober. Want dan
1: heb je meteen.
0: Er zijn er beide keren dichters bij, ja, ook in het, Tollenshuis. In het horeca-gedeelte van het museum.
1: Okay. Ik heb er ook een keer gestaan voor het boerderij.
0: Kijk eens.
1: Ja,
0: leuk,
1: het was ontzettend leuk. Nou, het leuke was dat er een mevrouw was en die had er een stukje over geschreven voor de krant in Rijswijk.
2: Oh, wat leuk.
1: Ja. Dat was echt heel bijzonder. Dank je wel nog een keer, ja. Petra. Echt super.
0: Collega-journalist van je. Ja. Hey, dank je wel voor de mooie tip. Dus vanmiddag al naar Museum Rijswijk eventueel. Of later deze winter.
1: Ja.
0: En met leuke terugblik naar verse inspiratie uit Griekenland.
1: Zeker. Ja, ga schrijven. Evia, ken je het?
0: Nou, de naam. Maar nee, ik ken het niet. Ik ben wel eens op een Griekse eiland geweest, maar dat was een andere.
1: Ja, er zijn er zoveel. Maar het ligt, je hebt zeg maar Thessaloniki. Mm-hmm. Het ligt aan het Griekse vasteland. Ja, ja. En er gaat dan één brug. Die gaat naar
0: naar echt Evia. Heel dicht bij het vasteland. Ja.
1: En het mooie is dat het echt zo. Je stapt terug in de tijd daar.
0: Ja.
1: Het is het Griekenland van 30 jaar geleden, weet je wel. Mm-hmm. Er zit één of twee tavernes zitten er. En verder zit je echt ver weg van de bewoonde wereld. Kijk, dus we hadden echt
0: een goede plek om eventjes tot rust te komen.
1: Dat
0: en
1: is het.
0: Creativiteit.
1: Je wordt helemaal uit je comfortzone gehaald. En dat is echt indrukwekkend, kan ik zeggen. De eerste 2-3 dagen was ik echt ook helemaal zo van... Oh, help, ik moet terug naar huis, want ik moet werken. Langzaamaan.
0: Kwam je tot rust.
1: Voelt weg en
0: mooi.
1: Dan merk je dat je... En het is mooi, we hebben zoveel dingen gedaan. We hebben bijvoorbeeld getekend met grasjes die we onderweg vonden. We hebben geaquarelleerd. En hebben ons aquarelvellen hebben we in de zee nat gemaakt. Ja. En toen zijn we daarop met inkt gaan werken. En hebben we het weer in de zee schoongemaakt. En dus ook een beetje loslaten van het gaat niet om het resultaat, maar het gaat om de weg ernaartoe.
0: Kijk, mooi. Mooi.
1: Bij deze.
0: Dank je wel voor je komst en voor je bijdrage. Dat geldt ook voor Alexander Franke. Dat geldt natuurlijk ook voor Mirjam Abdalalim en voor Danielle Zawadi. Volgende week zijn we weer, onder andere met boekentips van Joris Hollar. Jos Nargi krijgen we dan ook aan de lijn. En nog meer gedichten en gesprekken natuurlijk. Straks na 2 is er Sportsignaal Radio. En ik heb hier nog een nieuwe track staan van Ray Fuego met Elmer. Sleutels tussen vingers.

0: afstand en houd mijn ogen op de grond.
1: Ik hou mijn afstand.
2: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk. Veenestraat 20 Den Haag. Vers. Verliefd. Vanaf de eerste hap.
3: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. Budgetongediertebestrijding.nl.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Een betrouwbare boot kan levens redden. Voor eilandbewoners in Tanzania is medische hulp nu uren of zelfs dagen weg. Voor zwangere vrouwen, baby's en kinderen betekent dat soms het verschil tussen leven en dood. MIVA maakt zorg wereldwijd bereikbaar. Jouw gift voor ambulancevervoer het levens. Doneer nu op miva.nl/radio.
6: Prikkelbaar. Vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
7: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 2 uur.
8: Goedemiddag, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitische leuzen en werden journalisten belaagd. Loco-burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen zoals Hart voor Den Haag, Pro Den Haag, VVD en D66 spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zwaar gewonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, waaronder Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Sea Life Scheveningen is na een grote verbouwing weer open. Om terug te kijken op de geschiedenis zoekt de attractie oude foto's van bezoekers. Ook foto's van het vroegere golfslagbad, dat op dezelfde plek stond, zijn welkom. Het zwembad opende eind jaren 70 en maakte begin jaren 90 plaats voor Sea Life. Uit de inzendingen wordt één foto gekozen die met dezelfde mensen en of pose opnieuw wordt gemaakt. Foto's en verhalen kunnen tot en met 5 oktober worden ingestuurd. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt. En daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft het droog en is het wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw zo'n 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
7: Het

0: to go thrift shopping.
1: What?

0: Nieuws en informatie uit Den Haag. Je hoort het op Den Haag FM.
1: Show is hot out here.

0: vrijwilligers van de KNRM klaar om te helpen op zee. Daarbij trotseren ze stormen en metershoge golven. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
1: Seksueel geweld, ongevallen, misdrijven. Fonds Slachtofferhulp strijdt voor betere wetten, ontwikkelt structurele hulp en geeft slachtoffers een stem, zodat zij hun kracht terugvinden. Fonds Slachtofferhulp. Kennis van kracht.
0: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
2: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 3 uur.
3: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitistische leuzen en werden journalisten belaagd. Lokaal burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66, spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. En de 24 mensen die gisteren zijn aangehouden naar aanleiding van die rellen zijn allemaal weer vrij. Ze werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zware wonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, zoals bijvoorbeeld Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. Volgens ondernemers ruikt het er soms naar poep of vis en klagen ook hun gasten over de stank. Ze zeggen het probleem meerdere keren bij de gemeente te hebben gemeld, maar daar zijn geen meldingen bekend. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt en daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft droog en wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Deze nacht is voorbij.
1: Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Budget Ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget, budgetongediertebestrijding.nl.
1: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
2: Alles moest geverfd. Nieuw behang, laminaat. Gelukkig kwam ik bij de firma Fred van Rijn terecht op de Leiweg. Niet duur en goed geregeld.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
5: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
6: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezzades. Kijk op olympiarijswijk.nl.
5: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
7: FM. Nu het nieuws van 4 uur.
8: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren.

op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitistische leuzen en werden journalisten belaagd. Lokaal burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66, spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. En de 24 mensen die gisteren zijn aangehouden naar aanleiding van die rellen zijn allemaal weer vrij. Ze werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zware wonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, zoals bijvoorbeeld Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. Volgens ondernemers ruikt het er soms naar poep of vis en klagen ook hun gasten over de stank. Ze zeggen het probleem meerdere keren bij de gemeente te hebben gemeld, maar daar zijn geen meldingen bekend. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt en daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft droog en wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Ontdek bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
2: Die mensen van de firma Fred van Rijn, dat zijn echte toppers. Mijn hele huis is opnieuw gestoffeerd. Gordijnen, behang, vloerbedekking, keurig.
3: Fred van Rijn, zonwering en woninginrichting. Kijk op fredvanrijn.nl.
4: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 5 uur.
5: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitistische leuzen en werden journalisten belaagd. Lokaal burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66, spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. En de 24 mensen die gisteren zijn aangehouden naar aanleiding van die rellen, zijn allemaal weer vrij. Ze werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend.

Aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zware wonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, zoals bijvoorbeeld Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. Volgens ondernemers ruikt het er soms naar poep of vis en klagen ook hun gasten over de stank. Ze zeggen het probleem meerdere keren bij de gemeente te hebben gemeld, maar daar zijn geen meldingen bekend. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt en daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft droog en wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Ontdek Bakwerk. Vers belegde broodjes, snacks, smoothies en heerlijke koffie. Vers gemaakt, snel en lekker. Voor ontbijt, lunch of tussendoor. Bakwerk, Veenestraat 20 Den Haag. Vers, verliefd, vanaf de eerste hap.
1: Prikkelbaar, vastgeroeste schouders. Dat klinkt als een gemiste massagepointafspraak. Gun jezelf een reset. Met een heerlijke massage in een rustige omgeving. Boek hem snel op massagepoint.nl.
2: Budget ongediertebestrijding. Uw bestrijder uit de regio. Voor elk budget. budgetongediertebestrijding.nl.
3: Kerstcircus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
4: Zin in een gezellige avond uit? In de Rijswijkse Schouwburg is er genoeg te beleven. Van cabaret tot musical, van dans tot muziek en van jeugdvoorstellingen tot films. Goed bereikbaar en ruime parkeergelegenheid. Ook kun je heerlijk dineren en borrelen in het gezellige theatercafé Rijswijkse. 23. De Rijswijkse Schouwburg. De Schouwburg voor iedereen. Kijk voor het complete programma op rijswijkseschouwburg.nl.
5: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 6 uur.
6: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitistische leuzen en werden journalisten belaagd. Lokaal burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66, spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. En de 24 mensen die gisteren zijn aangehouden naar aanleiding van die rellen zijn allemaal weer vrij. Ze werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zwaar gewonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden

via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, zoals bijvoorbeeld Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. Volgens ondernemers ruikt het er soms naar poep of vis en klagen ook hun gasten over de stank. Ze zeggen het probleem meerdere keren bij de gemeente te hebben gemeld, maar daar zijn geen meldingen bekend. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt en daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft droog en wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

Your husband is coming. Your husband is coming.

0: Circus Den Haag biedt spektakel voor het hele gezin. Met meer dan 20 internationaal bekroonde artiesten. Van 18 december tot en met 3 januari op het Malieveld. Boek voor 1 oktober met vroegboekkorting via kerstcircusdenhaag.nl.
1: Genieten van authentieke Griekse gerechten doe je bij Grieks restaurant Olympia. Al 40 jaar een begrip in Rijswijk en wijde omgeving. Olympia, een heerlijk avondje Griekenland dicht bij huis. Van dinsdag tot en met donderdag 3 gangen menu mezeres. Kijk op olympiarijswijk.nl.
2: Ik kom bij een man in de wijk die een paar kilootjes te zwaar is. Maar doordat hij minder beweegt, heeft hij veel tijd om naar muziekvideo's te kijken. Als hij zich slecht voelt, dan vraag ik of hij nog wat clips heeft die hij kan laten zien. En daarna voelt hij zich goed, omdat hij merkt dat hij nog meetelt. En ik heb nu zoveel nieuwe bandjes op mijn playlist staan. Dat maak je mee bij HWW. Kijk eens op werkenbijhwwzorg.nl.
3: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 7 uur.
4: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitistische leuzen en werden journalisten belaagd. Lokaal burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66, spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. En de 24 mensen die gisteren zijn aangehouden naar aanleiding van die rellen zijn allemaal weer vrij. Ze werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zware wonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, zoals bijvoorbeeld Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. Volgens ondernemers ruikt het er soms naar poep of vis en klagen ook hun gasten.

moesten over de stank. Ze zeggen het probleem meerdere keren bij de gemeente te hebben gemeld, maar daar zijn geen meldingen bekend. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt en daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft droog en wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Nu het nieuws van 8 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitistische leuzen en werden journalisten belaagd. Lokaal burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66, spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. En de 24 mensen die gisteren zijn aangehouden naar aanleiding van die rellen zijn allemaal weer vrij. Ze werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zwaar gewonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, zoals bijvoorbeeld Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. Volgens ondernemers ruikt het er soms naar poep of vis en klagen ook hun gasten over de stank. Ze zeggen het probleem meerdere keren bij de gemeente te hebben gemeld, maar daar zijn geen meldingen bekend. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt en daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft droog en wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

Cultuurboulevard biedt elke 14 dagen ruimte aan het kloppende cultuurhart van Den Haag. Met interviews, live muziek en optredens. Luister om de week op woensdagavond tussen 8 en 10 uur naar Cultuurboulevard. Met Martijn Mastenbroek en Martin Reitsma. Natuurlijk op Den Haag FM.

0: Het nieuws van 9 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitistische leuzen en werden journalisten belaagd. Lokaal burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66, spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. En de 24 mensen die gisteren zijn aangehouden naar aanleiding van die rellen zijn allemaal weer vrij. Ze werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zware wonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, zoals bijvoorbeeld Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. Volgens ondernemers ruikt het er soms naar poep of vis en klagen ook hun gasten over de stank. Ze zeggen het probleem meerdere keren bij de gemeente te hebben gemeld, maar daar zijn geen meldingen bekend. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt en daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft droog en wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagfm.nl.

0: Nu het nieuws van 10 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitistische leuzen en werden journalisten belaagd. Lokaal burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66, spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. En de 24 mensen die gisteren zijn aangehouden naar aanleiding van die rellen zijn allemaal weer vrij. Ze werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zwaar gewonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, zoals bijvoorbeeld Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. Volgens ondernemers ruikt het er soms naar poep of vis en klagen ook hun gasten over de stank. Ze zeggen het probleem meerdere keren bij de gemeente te hebben gemeld, maar daar zijn geen meldingen bekend. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt en daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft droog en wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: Nu het nieuws van 11 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van...
0: Dit is Den Haag FM. Nu het nieuws van 11 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld.

verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zware wonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, zoals bijvoorbeeld Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. Volgens ondernemers ruikt het er soms naar poep of vis en klagen ook hun gasten over de stank. Ze zeggen het probleem meerdere keren bij de gemeente te hebben gemeld, maar daar zijn geen meldingen bekend. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt en daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft droog en wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl. Den Haag FM 92.

Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitistische leuzen en werden journalisten belaagd. Lokaal burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66, spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. En de 24 mensen die gisteren zijn aangehouden naar aanleiding van die rellen zijn allemaal weer vrij. Ze werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. En verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. En 19...

0: feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, zoals bijvoorbeeld Verra Makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen. Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. Volgens ondernemers ruikt het er soms naar poep of vis en klagen ook hun gasten over de stank. Ze zeggen het probleem meerdere keren bij de gemeente te hebben gemeld, maar daar zijn geen meldingen bekend. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt en daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft droog en wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhaagfm.nl.
1: Den Haag FM 92.0.

boy, boy, boy, boy, boy, yellow, yellow, yellow, yellow, boy, boy, boy.

0: Nu het nieuws van 1 uur.
1: Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitistische leuzen en werden journalisten belaagd. Lokaal burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66, spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. En de 24 mensen die gisteren zijn aangehouden naar aanleiding van die rellen zijn allemaal weer vrij. Ze werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zware wonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters

Ook bij de Fraude Helpdesk komen steeds meer meldingen binnen van dit soort verhuurfraude. Restaurants rond de Tweede Haven op Scheveningen hebben al lange tijd last van een vieze rioollucht. Volgens ondernemers ruikt het er soms naar poep of vis en klagen ook hun gasten over de stank. Ze zeggen het probleem meerdere keren bij de gemeente te hebben gemeld, maar daar zijn geen meldingen bekend. De gemeente denkt dat droogte mogelijk een rol speelt, waardoor een open verbinding met het riool kan ontstaan. Ondernemers worden opgeroepen opnieuw melding te maken, zodat de oorzaak kan worden onderzocht. Dan nog het weer. Bij een graad of 18 is het wisselend bewolkt en daarbij staat een stevige westelijke wind. Ook morgen blijft droog en wisselend bewolkt. Bij een matige noordwestenwind wordt het dan opnieuw 18 graden. Dat was het. Meer nieuws vind je op denhagefm.nl.

0: 30 jaar het geluid van de Haagse underground. Den Haag FM.
1: We do not go outside. We like to stay awake all the time. When I say 10,

Hallo, ik ben Jolanda Baaiens. De lokale politiek reageert fel op de rellen van gisteren op het Malieveld. Relschoppers gooiden zwaar vuurwerk en andere voorwerpen naar de politie. Ook waren er racistische en antisemitistische leuzen en werden journalisten belaagd. Lokaal burgemeester Richard de Mos zegt dat ingrijpen noodzakelijk was om de stad veilig te houden. Verschillende Haagse partijen, zoals Hart voor Den Haag, Pro-Den Haag, VVD en D66, spreken hun steun uit voor het optreden van politie en ME. En de 24 mensen die gisteren zijn aangehouden naar aanleiding van die rellen zijn allemaal weer vrij. Ze werden onder meer opgepakt voor het negeren van het noodbevel en verboden wapenbezit. De verdachten zijn na hun aanhouding verhoord. Het is niet bekend of ze een boete hebben gekregen of zich later voor de rechter moeten verantwoorden. Een 19-jarige Hagenaar is dit weekend aangehouden na een steekpartij in het centrum van Amsterdam. Agenten hoorden midden in de nacht geschreeuw en troffen op straat een zwaar gewonde aan. Meerdere ambulances en een traumateam kwamen ter plaatse en brachten het slachtoffer naar het ziekenhuis. Niet veel later kon de 19-jarige verdachte uit Den Haag worden aangehouden. De politie probeert nog te achterhalen wat er aan de steekpartij vooraf ging. En een politieagent is vannacht bij het Zwarte Pad in Scheveningen gebeten door een politiehond. De politie kwam in actie toen de sfeer bij meerdere feesten grimmig werd en zette daarbij ook honden in. Een van die honden beet een agent in zijn been. Hij is in een ambulance nagekeken, maar hoefde niet naar het ziekenhuis. Oplichters proberen woningzoekenden via TikTok geld afhandig te maken met niet bestaande huuradvertenties. Daarbij gebruiken ze de naam en foto's van echte makelaars, zoals bijvoorbeeld Verra-makelaars in Den Haag. Slachtoffers betalen soms honderden euro's aan registratiekosten, borg of zelfs huur voor een woning die helemaal niet beschikbaar is. Het Haagse makelaarskantoor krijgt dagelijks telefoontjes en mails van mensen die denken dat ze via hen een woning hebben geregeld. Verra heeft de nepaccounts gemeld bij TikTok, maar zegt dat er telkens nieuwe accounts verschijnen.